0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey,

De luidsprekers fluisteren de allermooiste klassiekers in je oor. Venlo Vintage ademt nostalgie en vertelt het verhaal van de nacht in warme akkoorden.

0: Het is 4:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
2: Goedemorgen.
3: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. In Tibet zijn 16 doden geteld. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: Het is 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws. Dit

0: tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
1: Een hele goede morgen.

Heerlijk, this time. Classic 80s country, zo onder die noemer staat het genoteerd. Het is een nieuwe plaat die net uit is gekomen. Ik zeg goedemorgen, het is zondag, vandaag de rustdag. De laatste zondag van augustus alweer. Want als we op de kaart kijken, is het morgen alweer de 31ste. En dan zitten we alweer in september. Ja, en dan is het alweer 1 september, hè. Goedemorgen, voor de wekker wakker, dit is de zondageditie. Ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die heeft een zorginstelling een waarschuwing gegeven in Eindhoven naar de vondst van rattenuitwerpselen in de keuken. Ja, dat is minder. Inspecteurs die hebben een controle uitgevoerd bij het seniorencomplex. Bij een bewoonster werden weken geleden al ratten in haar kamer gezien. Ook werd ze gebeten in haar vinger, zo schrijft de regionale omroep. Ja, er wordt alleen toezicht gehouden op plaatsen waar voedsel wordt bewaard en bereid. Dus de keukens, nou ja, daar lagen dus uitwerpselen op een paar moeilijk bereikbare plekken. Zo laat een NVWA woordvoerder aan de omroep, regionale omroep weten. Ja, de kamer van een van de bewoners, die ook aan dementie leidt, die lag onlangs bezaaid met keutels. Ja, die lagen zelfs in bed. Ja, zo wordt het papier van de schoonmaakflessen opgegeten. Het incontinentiemateriaal wordt aangevreten. Ja, de bewoonster werd ook naar een andere kamer verplaatst. Ja, de gevolgen zijn volgens de onderzoeker groot. De medewerkers van Vitalis, de zorginstelling, die durven niet meer naar binnen. Ja, er moest eerst eten gegeven worden, douchen en aankleden en snel die kamer uit. Ja, ja, de zorginstelling die heeft ook professionele bestrijders ingeschakeld. Ook werden er wat vallen geplaatst. En daarna is de zorg ook weer overgenomen. Ja, de zorgverleners hadden het idee dat het probleem was opgelost. Maar dat bleek niet het geval. Want een week geleden liep er weer een rat door de kamer van de bewoonster van 82 jaar. En ook zij werd gebeten. Ja, een deel van de ratten is inmiddels gevangen. Maar ja, dat is hopeloos, jongens. Rattenplagen. Meestal als je één rat ziet, dan zijn het er wel 10, hè? Ja, want zo zeggen ze het altijd, hè? 1 rat gevonden betekent 10. Want ja, ratten die vermenigvuldigen zich heel erg natuurlijk. Ja, vooral eten. Als ze eten is, dan komen ze. En dan, dan zijn ze te vinden op diverse plekken. Ja, ze komen zelfs af en toe de waterafvoerputten uit, hè. Als je bijvoorbeeld een camera zou zetten op een waterafvoerput, ik noem maar wat, buiten in de stad, dan zul je daar ook af en toe een rat uit zien wandelen, hè. Want dat gebeurt gewoon. Ja, ratten, jongens. Rappen. Ja, gevaarlijk. Nou ja, en hoe het verder gaat bij de zorginstelling in Eindhoven is even de grote vraag. Men doet er alles aan om de ratten te verdelgen in elk geval.

Picture of You. Ja, komt natuurlijk ook voorbij in de bekende Mr. Bean films. Hè? Ja, erg populair liedje. Boyzone bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, zeker 3 personen zijn afgelopen zaterdag laat om het leven gekomen bij een botsing tussen 2 auto's op de Markerwaarddijk, de N307. Dat ligt tussen Lelystad en Enkhuizen. Er zaten 8 personen in. Rond 10:50 gisteravond werd een melding gedaan van het ongeval. De auto's zijn frontaal op elkaar gebotst. Ja, hoe dat precies kon gebeuren is nog onduidelijk. De overige 5 passagiers zijn volgens de politie licht tot zwaar gewond. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse geweest. Ook een traumahelikopter. En ook de Markerwaarddijk, de N307, die was even dicht. Ik weet niet of die nog dicht is, maar gisteravond was het grote chaos daar. Ja, en het is een zwaar ongeval, hè? Dus moet je nagaan. Ja, en verder nog meer nieuws. In de nieuwe YouTube-serie Canvas Curiosa staat de Belgische kunsthistoricus Koen de Vos stil bij raadselachtige geschiedenissen en bizarre wetenschappen. Deze week kwam de historicus met een bijzonder verhaal over een boek in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Het gaat niet om wat er in dat boek staat, maar het gaat om de kaft. De kaft is namelijk gemaakt van mensenhuid. Ja, het boekwerk, lugubere boekwerk, dateert uit de 19e eeuw en werd ooit ingebonden door de Brusselaar Josse Schafje. Ja, het gaat om een zeer zeldzaam werk. Er zijn namelijk slechts 18 boeken bekend waarvan de kaft is gemaakt van de huid van mensen. En daarvan bevindt het merendeel zich in Amerika. In Europa is voor zover bekend slechts 1 ander exemplaar te vinden. En dat is in een Franse privécollectie. Ja, Brusselse werk is in 1896 aangekocht door het Museum Kunst en Geschiedenis en wordt niet tentoongesteld. Het werk heeft als titel Essai sur les lieux et les dangers des sépultures. Ik hoop dat ik het goed zeg in het Frans, want Frans is niet mijn sterkste kant. En dat betekent zoiets als de verhandeling over de plaatsen en de gevaren van kerkhoven. Ja, het boek is onderzocht en daar is bij vastkomen te staan dat de kaft inderdaad van mensenhuid is gemaakt. Hè? Ja, nou, een lekker boekje, hè? Van mensenhuid. Je moet er maar van houden. Ja, er is chaos in Oost-Groningen, want daar is een hoogspanningsstation in de fik gevlogen. Ja, op het terrein van het hoogspanningsstation is veel rook. Het station is uit voorzorg ook uitgeschakeld. Het heeft tot nu toe nog niet tot stroomuitval geleid. De brand die woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Mede. Bij de plek Oost-Groningen. Nou ja, de grote hoeveelheid koelolie die staat in de brand. De olie zit opgeslagen in kelders en is volgens de brandweer niet veilig toegankelijk. Ja, de brandweer denkt daarom nog zeker 24 uur de boel in de gaten te houden. Ja, er is ook nog hoge voltage, dus de brandweer moet heel voorzichtig te werk gaan. Er zijn ook veel eenheden van verschillende hulpdiensten aanwezig. Er is ook een NL-alert verstuurd in Oost-Groningen. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Hè? Dus wat een chaos weer, jongens, in de wereld. En in ons eigen land natuurlijk. Hè? Goed, nog even het weerbericht voor vandaag. Buitjes, onweer zelfs, stevige zuidwestenwind. Ja, 70 kilometer per uur is zelfs mogelijk. Vanmiddag wordt het wat droger, breekt af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden aan de kust tot 22 graden in het zuiden. Vanavond en komende nacht volgen er ook weer nieuwe buien. Er is weer een opnieuw aantrekkende wind. Morgen dan zijn er ook weer veel regenbuien, ook met onweer. En dan ook weer de zon af en toe. Het wordt iets koeler, 19 tot 21 graden.

0: Erik van Vliet, goedemorgen.
1: Ik ben 1939 geboren. En hoewel ik een kind van 5 was bij de bevrijding, als ik zo'n liedje hoor van Vera Lynn, Land of Hope and Glory, dan doet mij dat toch iets. Ik heb die laatste oorlog net nog meegemaakt.

maar krijg nog steeds een rilling van het lied van Vera Lynn. Land of Hope and Glory was voor mij toch een begin. Net of het vroeger veel vaker

en Ina van de Bakker. Vree met een Canadees. En door Den Haag, daar fietste een nog jonge Willem Drees. De echte. En de mensen moesten door de oorlog heen. Sommigen zo verschrikkelijk dat het mij niet past om vanavond ook maar één zin over te zeggen. Maar anderen gingen door de oorlog, ja, zoals het leven was. En ik weet van de meneer uit Amstelveen dat wanneer de Engelsen overvlogen, of de Duitsers, dat hij dan onder de trap ging zitten, in de gangkast, met een vergiet op de kop. Vergiet op de kop, in de gangkast. Denk ik daar nou nog aan terug. Vergiet op de kop, in de gangkast. En dat donker geronk in de lucht. Dan denk je, het was toch merkwaardig gesteld. Klein individu tegen al dat geweld. Mijn verweer tegen Göring und van Ribbentrop. Hier in de gangkast, met zo'n vergiet op de kop. Zelf was ik in de oorlog nog veel te klein om wat je noemt fout te zijn. Maar ik herinner me nog een vriendje dat volledig foute ouders had. En als een zoontje huilt, omdat vader huilt, ben je als kind gauw uitgespeuld. Maar s'avonds op de overloop, daar bleef het kaarsje branden van de hoop. De hoop was het enige. Die was niet op rantsoen. Daar konden de Duitsers niets aan doen. Vergiet op de kop, in de gangkast. Denk ik daar nou nog aan terug. Vergiet op de kop, in de gangkast. En het donker geronk in de lucht. Dan denk je, het was toch merkwaardig gesteld. Klein individu tegen al dat geweld. Mijn verweer tegen Göring und von Ribbentrop. Hier in de gangkast met zo'n vergiet op de kop. Helaas, 30, 35 jaar daarna, kwam ik die meneer uit Amstelveen weer tegen. En ik zei tegen hem, je zult nou in deze tegenwoordige tijd toch wel niet meer met een vergiet op de kop gaan zitten in de gangkast, maar we leven immers nou in een tijd van vrede. En toen zei hij, vrede? Is dit vrede? Met deze vreselijke beelden op de televisie. Steeds weer oorlog, overal. Is dat vrede? Juist in deze tijd heb ik het primitieve gevoel te doen net als toen. Vergiet op de kop in de gangkast. En die wereld die raast dan maar voorbij. Vergiet op de kop in de gangkast. Bewust doe ik een stapje opzij. Ik blijf onherroepelijk bij mijn besluit. Pas als we het eens zijn, kom ik eruit. Die duif met het takje, daar wacht ik nou op. Hier in de gangkast.

0: is een mooie combinatie, hè? Martin Garrix en Ed Sheeran samen met Just Repeat It bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil een nieuwe ruimtetelescoop gaan lanceren. Het is de zoveelste. Het is de bedoeling dat de Nancy Grace Roman Space Telescope donkere energie, donkere materie, zwarte gaten en planeten gaat onderzoeken rond de andere sterren. De Amerikaanse telescoop is bedoeld als aanvulling op de Europese telescoop Euclid. En in Frankrijk wordt vandaag het WK mountainbiken gefietst. Bij de vrouwen is Puk Pietersen een Nederlandse kanshebber. Bij de mannen doet onder andere Mathieu van der Poel mee. De titelstrijd bij de vrouwen begint om 1 uur en is natuurlijk te volgen via de bekende apps die beschikbaar zijn in Nederland en in België. Ja, het is de slotdag van het WK roeien, ook op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Onder meer de mannen 8, de vrouwen 8 en de skiff voor zowel mannen als vrouwen worden geroeid. De slotdag is vanaf 1:30 live te volgen via de bekende apps. En de Nederlandse mannen staan in de troostfinale van het WK hockey. In het Belgische Waver is Argentinië de tegenstander. De wedstrijd is vanaf 2:00 te zien. En in de Eredivisie wordt er ook gevoetbald. PSV gaat op bezoek bij FC Utrecht. ADO Den Haag die gaat naar Rotterdam voor een wedstrijdje tegen Feyenoord. En Ajax voetbalt tegen Telstar. En Willem II, de tricolores uit Tilburg, die treden aan tegen Sportclub Heerenveen. Vanavond speelt Cambuur, een van mijn favoriete voetbalploegen trouwens, uit Leeuwarden, tegen FC Twente. Dus daar ga ik ook zeker naar kijken. Hè? Ja. Goed, dat is een beetje het belangrijkste nieuws voor vandaag.
1: Alleen op zondag. Breakfast in bed.
2: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag.

Hij heeft het weer voor elkaar in die Maarten Hoogkamer. Hè. Wat een plaats, zeg. Kroegen in de hemel. De nieuwste plaats van deze man. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de Nederlandse massadonor Simon die zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. In een brief aan de ouders die in handen is van onder andere het programma Nieuwsuur geeft hij een gedetailleerd overzicht. Ja, van 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. En Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had het ten eigen zeggen niet door en noemt de zorg en de boosheid van de ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Hij zegt dat hij nu is gestopt met het doneren van sperma. Ja, dus de superdonor, zo wordt hij genoemd, Simon. Ja, de massadonor, die is dus nu gestopt met het geven van sperma aan vrouwen die een kinderwens hadden. Hè? Ja. En twee regio's in Noord-Italië gaan de noodtoestand uitroepen wegens noodweer. Zo werd Veneto onder andere getroffen door zware hagel- en regenbuien. Ook in Cremona in de Lombardije werd de boel opgeschrikt door hevige hagelbuien. 43 personen zijn er zelfs gewond geraakt. Ja, er is niemand die in kritieke toestand verkeert. Ook zijn er duizenden auto's en veel woningen beschadigd. En veel gebouwen zijn gehavend. In het zuiden van Duitsland leidde noodweer gisteren eveneens tot grote schade. Dicht bij de Zwitserse grens bijvoorbeeld raakten 190 gebouwen gehavend. En twee tieners hebben hun ouders afgelopen dinsdag dood aangetroffen in Spanje in een vakantievilla. Volgens de onderzoekers in Spanje gaat het waarschijnlijk om een fatale reeks ongelukken. Slachtoffers zijn een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en een 51-jarige vrouw uit Ierland. De lichamen werden afgelopen dinsdag door hun kinderen gevonden naast de hot tub van hun vakantievilla. Ja, forensisch onderzoek wees uit dat het echtpaar waarschijnlijk al ongeveer 12 uur eerder was overleden. Beiden hadden lichte verwondingen. In en rond de hot tub werden bloedsporen aangetroffen. De doodsoorzaak is nog niet helemaal vastgesteld, maar een misdrijf is volgens de onderzoekers uitgesloten. Een van de scenario's is dat de vrouw door een technisch mankement of een elektrische storing vast kwam te zitten aan het krachtige zuigmechanisme van de hot tub. Ja. Goed, en Nederlandse kinderen tot besluit die werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen in het onderwijs. Het wettelijk overzicht van wat ze moeten leren, dat schrijft het volgende voor. Ze moeten bijvoorbeeld leesvaardigheid worden opgekrikt. Al is dat laatste zo simpel nog niet. De kerndoelen bijvoorbeeld is dat vanaf de kleuterklas al moet worden geleerd om goed te schrijven. Zo moet bijvoorbeeld gerekend kunnen worden met breuken en procenten. Ja, de veel voorkomende planten in de omgeving die moeten herkend worden door de kinderen. En ze moeten ook weten welke maatregelen er genomen moeten worden tegen overstromingsgevaar. Ja, scholen die mogen zelf gaan bepalen hoe ze deze leerstof tot de leerlingen brengen.

0: 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit

0: Vintage.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede morgen.
0: Venlo Vintage.

Alle 13 janken, niet zo mouwen hoor die. Ja, er komen al heel wat carnavalsplaatjes uit. Al duurt carnaval nog wel eventjes hoor, voordat het zover is. Ja, maar goed, men is al muziek aan het maken hè, voor carnaval 2027. Ja. Goed, voor de wekker wakker. In China is momenteel een overstroming die een ontzettende ramp heeft veroorzaakt. Vooral bij de grensovergang met Tibet. Volgens de laatste informatie van het Chinese staatspersbureau zijn aan de Chinese kant 554 personen vermist. Twee zijn er gered en zeven zijn omgekomen. De Chinese staatsmedia is ook praktisch de enige informatiebron. Ja, de ramp die laat zien hoe geïsoleerd China Tibet houdt en hoe gecontroleerd het Chinese medialandschap is. Ja, waar de journalisten met reddingswerken, slachtoffers en nabestaanden kunnen praten. Aan de Nepalese zijde kunnen buitenlandse media Tibet niet zomaar in. Nee, het is zwaar beschermd. En verder nog meer nieuws. In Amsterdam, niet zo leuk allemaal. Vier personen zijn afgelopen zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij op Centraal Station. Onder de gewonden is ook de verdachte. De politie denkt dat een ruzie en een vechtpartij vooraf ging aan het steekincident. Zo rond 7:30 gisteravond kwam men af op een melding aan de Ruiterkade. Dat is bij de

Niet alle stemmen zijn geteld. IJsland die onderhandelde al eerder met de EU, maar door een eurosceptische regering werd het proces gestaakt. Ja, de huidige regering wil nu de gesprekken weer hervatten en schreef het referendum uit met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgen om voor of tegen de toetreding te stemmen. Dus ja, men vraagt in IJsland altijd wat de bevolking wil, hè? Ja, dat wordt niet gewoon door het kabinet beslist wat er moet gaan gebeuren. Nee, de bevolking die bepaalt. En dan als de bevolking zegt van ja, dan gaat het kabinet er nog over vergaderen. En dan wordt het ook vaak ja. Ja. Goed, nou, het is even afwachten of IJsland tot de EU wordt toegenomen. Ja, citrusvruchten tot besluit, aardbeien en spinazie. Pas op als je die eet. Er zitten namelijk veel bestrijdingsmiddelen op. Bleek uit de jaarlijkse pesticide eetwijzer. Nou ja, biologisch eten. De grote vraag is of dat helpt om bestrijdingsmiddelen te vermijden. Ja, het is eerst belangrijk, zo zegt men, om onderscheid te maken tussen PFAS en bestrijdingsmiddelen. Een aantal PFAS'en zijn ook een bestrijdingsmiddel, maar vaak worden die stoffen op één hoop gegooid. Dat zegt onder andere een hoogleraar. Ja, of het nou om PFAS of pesticiden gaat. Ja, iedereen maakt zich zorgen als er nieuws over schadelijke middelen naar buiten komt. De meesten willen de mogelijk gevaarlijke stoffen het liefst zoveel mogelijk vermijden. Maar elke Nederlander en Belg heeft meer PFAS in het bloed dan veilig is. Zo bleek vorig jaar uit onderzoek. Je krijgt de PFAS zowel via voedsel als via het drinkwater binnen. Dus ja, hoe gezond je ook leeft, het maakt niet uit. Je krijgt altijd verkeerde stoffen naar binnen. Ja, en of het dan helpt om biologisch te eten. Bij gewone supermarktproducten, daar zit altijd een kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddelen op. Want ja, als je biologische winkels hebt bijvoorbeeld, ja, daar kan een banaan ook niet wekenlang in de schap liggen. En ja, als ze het echt helemaal niet gaan behandelen, dan is die na 2-3 dagen weg. En als het niet gekocht wordt, is dat weer verlies. Dus ja, dat is ook alweer een punt, hè? Ja. Nou ja, in elk geval, je kunt bij biologische producten er wel van uitgaan dat er vrijwel geen middelen worden aangetroffen. Maar ze zijn er wel. Dus als je naar een biologische winkel gaat, die denkt, ik ben helemaal vrij. Nou, dat is niet zo. Want ze zitten overal wel iets op. Back to the 80s.

Ik rijm op ieder onderwerp, bekend voor het hele land. Ik treed op voor vereniging en ook jubilea. Bekend van radio en tv, ik ben Frans Hansema. Yeah.

0: u zijn gang, ga maar, geef mij de vrouwtjes maar, ja.
1: Wat zegt u?
0: De kraai, dat is een vogel die heeft een heerschap. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tap. Hij vliegt gewoon uitstekend en hij zegt geen boe of ba. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika. Yeah. En dan moet ik nog één ding zeggen voordat ik het vergeet. Dat de man die zo briljant piano speelt, worden we in Lehmanberg giet. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss. Beloon hem daarom nu meteen met een hartelijk applaus. Ik ben tegen discriminatie. Dat heeft geen enkele zin. Ik slaap net zo lief met een blanke vrouw als met een negerin. Ja.
2: Goedemorgen.
3: Begin de dag met een lach.
2: Goedemorgen.
4: Ja.

0: geen alledaags liedje van Prins. Je hoort het liedje eigenlijk bijna nooit, hè? Nee, maar ik vind hem zo lekker, hè? Ja, Dear Michael de Angelo door Prins, His Royal Badness himself, hè? Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar vandaag. Ja, in 1146, tijdens een conferentie van Europese leiders, wordt besloten om het gebruik van de kruisboog te verbieden. De leiders die denken dat door de kruisboog te verbieden het verschijnsel oorlog voor altijd verleden tijd is. Nou, daar hebben ze mooi naast geschoten, hè? Ja, en mensen die in de nacht naar buiten kijken in 1885, die zien een prachtig schouwspel. In 1 uur tijd zijn er 13.000 vallende sterren te zien. Ze lijken te komen uit de omgeving van de Andromeda-nevel. En in Nederland is een zonsverduistering in 1905. Nou, we hebben hem laatst ook gehad, hè? En in 1905 was er ook eentje. Op deze dag. En in de beeld wordt de laagste temperatuur van de eeuw in augustus gemeten. Het kwik daalt namelijk tot 3,8 graden. En de rechtstreekse telexverbinding tussen Moskou en Washington, bestemd voor de staatslieden, wordt in gebruik genomen. De verbinding gaat de hotline heten. Ja, en die is er nog steeds, hè. Sinds 1963 al een directe telefoonlijn tussen Moskou en Washington. Ja, en misschien weet je het nog, of niet. Of je denkt, waar heeft hij het over? Nou ja, Philips die introduceert de compact cassette in Europa. Dat gebeurt op de grote radio- en tv-beurs, de IVA in Berlijn. De cassette is een rechthoekig doosje dat je in een cassetterecorder kan stoppen. Je kunt er geluid mee opnemen. De cassette is door het elektronica-bedrijf in Eindhoven ontwikkeld door een team onder leiding van Lou Ottens. Nou ja, de populariteit van de cassette was het grootst eind jaren 80. Daarna werd het medium verdrongen door de compact disc. Ook ontwikkeld door hetzelfde bedrijf, hè? Ja. Goed, het is vandaag ook nog een speciale Bartholomeusdag. Sinds de reliquieën van de heilige Bartholomeus in 1515 overgebracht werden naar Gerardsbergen, tot besluit, vindt er jaarlijks een processie plaats op de zondag na 24 augustus. Feestdag vandaag van apostel Bartholomeus. Ja, tijdens de processie die daar plaatsvindt in België worden de reliquieën door de kerkraad en de Gerardsbergse bevolking door de binnenstad rondgedragen. In 2015 vierde deze leutige omgang haar 500ste verjaardag. Ja, en ik weet trouwens niet of je daar wel eens in de buurt komt van Gerardsberg. Ik heb daar jarenlang op een camping gestaan. En ik heb die rondgang daar in Gerardsbergen regelmatig bekeken, hoor. Ja, dat was wel interessant. En was wel leuk om te zien wat er allemaal meegesjouwd werd, hè, tijdens die rondgang. Vandaag dus in Gerardsbergen in België. Toch een klein beetje feest. Het is de processie van Plezant, zo wordt hij ook wel genoemd. Oftewel ter ere van Bartholomeus.
1: Goedemorgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet.
3: Breakfast in bed.
2: Goedemorgen.

een beetje een vreemde break in het liedje, maar wel een nieuwe plaat voor Beep. Ja, misschien ken je ze nog van heel vroeger. Nou, dit was Ticker Trump, My Heart, de D&T remix van dit jaar. Hè. Ja, het weer vandaag, het is rond de 22 graden in het zuiden, rond de 20 graden op andere plekken langs de kust. Vanavond en komende nacht dan zijn er weer nieuwe regenbuien. Maandag dan zijn er weer regenbuien die over het land trekken. En tussendoor breekt de zon door bij temperaturen tussen de 19 en de 21 graden. Ja, even een voorspelling. Er is waarschijnlijk een natte start van september. Want september begint natter dan gebruikelijk. Ja, de temperatuur zal ook niet hoog liggen. Zo rond de 21 graden aan het begin van september. Oktober bijvoorbeeld en november worden kletsnatte maanden. Dus dat is wel goed, want we hebben nu al watertekort. Nou ja, in combinatie met het uitzonderlijke warme zeewater kan er ook extra veel regen gaan vallen in oktober en november. Ja, de temperatuur ligt in deze maanden naar verwachting ongeveer 1 tot 2 graden boven het gemiddelde. Ja, de Noordzee die bereikte deze zomer de hoogste temperatuur ooit gemeten. Omdat water langzaam afkoelt dan land, blijft deze warmte nog een tijdje aanwezig. Vooral bij de wind vanaf zee vergroot dit de kans op een zachte herfst. Ja, dus dan weten we in elk geval wat we kunnen gaan verwachten. Vooral de kustgebieden, die kunnen tot november zeker heel veel vocht verwachten. En ja, daar vallen dus dan ook fikse regenbuien. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag. We kunnen er nog twee doen volgens mij. Hè? Dit is

Sinds 1978 maakt ze al muziek, hè, die Kate Bush. En dit liedje wat je hoorde, Running Up That Hill, A Deal With God, dat beleefde ze trouwens in 2022. De meest spectaculaire comeback uit de muziekgeschiedenis. Het meeste werk wat uit 1985 stamde, Running Up That Hill, A Deal With God, speelde een cruciale, emotionele rol in het vierde seizoen van de serie op Netflix, Stranger Things. Ja, dat was een compleet nieuwe jonge generatie die het nummer opeens naar de allereerste plek in de hitlijsten stuurde. Ja. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ik wens je een leuke dag en ik spreek je morgen weer op maandag. Tot dan!

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van De Muziekfabriek met Ron van de Steen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op het nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
4: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
5: Goedemorgen.
6: Muziek uit het verleden en heden.
7: Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, ik wil gelijk de afspraak met je maken. Jij doet lekker je ding, dan doe ik mijn ding. En dat is het opzetten van lekkere liedjes. Welkom allemaal.

0: uit het verleden en heden. En laat je verrassen. De
1: Muziekfabriek. En dat doen we met Elton John en Kiki Dee. En Don't Go Breaking My Heart.

0: U kent hem waarschijnlijk beter als acteur. Maar hij is dus ook zanger. Ik heb het over Patrick Swayze. Mooie versie van She's Like the Wind. Daarvoor zat Ariana Happy Shirt. En we begonnen dit rijtje van drie. Met een duet uit de jaren 70. Gedaan door Elton John en Kiki Dee. En Don't Go Breaking My Heart. Het is weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De vraag is echter, in welk jaar zijn we beland? Ja, daarover straks meer. De grote hit is van Mr. Props met Nothing Really Matters. Van origine heet hij Dennis Princewell Stern. We hebben te maken met een Nederlandse rapper en singer-songwriter. Hij houdt zich bezig met Nederlandse en Engelstalige zang en rap. Daarnaast richt hij zich op het schrijven en produceren van nummers. Mr. Props is van Deense en Antilliaanse afkomst. Hij hield zich bezig met graffiti en verwerkte zijn dagelijkse bezigheden in teksten. In de Nederlandse film Bolletjes Blues uit 2006 speelde hij de hoofdrol van Jimmy. Bolletjes Blues was de eerste Nederlandse hip-hop film. In 2010 werd Mr. Props genomineerd in de categorie Beste Artiest. Hij werd onder meer bekend door de nummers Driving, Who Are You, Waves en Nothing Really Matters. Op 16 september 2013 kwam zijn eerste soloalbum uit, getiteld The Treatment. In april 2014 bereikte Waves de eerste plaats van de Britse hitparade in een remix van de Duitse DJ Robin Schulz. Die week stond Nothing Really Matters op nummer 1. Een week eerder was dat eveneens zo. En dat voor 3 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit

0: waarmee zijn carrière als rapper van de grond kwam. Hij brak begin 2012 door bij het grote publiek met zijn debuutalbum Crane. Het album kenmerkte zich door middel van rijmtechniek in combinatie met dubstep. Die week op nummer 38. Een week eerder was dat op 26 en dat voor 3 weken in het lijst. Hoogste behaalde positie was nummer 26. We gaan terug naar week 25 van 25 oktober 2014.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Venlo Vintage. De muziekfabriek. Elke zaterdag en zondag met Ron van der Steen.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Nothing Really Matters, gevolgd door Jan Smit, een kraantje papi en handen omhoog. Een beetje dance van tijd tot tijd mag niet worden vergeten in een uurtje de muziekfabriek. Ivan Shaw en Molly Mall en Sonny Wilson hier.

0: Er zijn zo van die liedjes bij, ja, die moet je gewoon draaien in de muziekfabriek. Zoals deze van Laura, een zoete witte wijn, een tikkie eigenwijs, maar wel erg lekker. En vooral ook dat beentje en die baspartij, nou dat mag er zeker zijn. Daarvoor zat The Whispers is the Love Thing en we begonnen dit rijtje van drie met Ivor Shaw en Melly Mall en Sonny Wilson. Even op de dansvloer met You.
1: Listen to the Jukebox Classic.
0: Er is relatief weinig informatie te vinden over het nummer Blue Moon. Ik kan je wel melden dat Blue Moon een evergreen is uit 1934. Die werd geschreven door Richard Rodgers en Lawrence Hart.
1: We are going back in time. But first Ron, tell something more about it.
0: We hebben hier echt te maken met een jazz standard. Het nummer werd dan door meerdere gezongen, waaronder Billie Holiday, Chris Isaak, Elvis Presley en Frank Sinatra, om er een paar te noemen. In 1961 werd van het liedje een dubbelversie gemaakt. Wat overigens resulteerde in een hele dikke hit. Dat werd opgenomen door The Marshalls. Eveneens werd het nummer gebruikt in de filmmusical Grease. En is er een versie van het clublied van Manchester City.
1: It's now time to push the buttons. So Ron, play.
0: Luister uit onze jukebox naar The Marshalls met Blue Moon.
1: The Jukebox Classic.

heet dan Mr. Bassman. Wat heeft die man toch een verschrikkelijke lage stem. De Marshalls uit onze Jukebox. En Blue Moon. En blijf ze vooral doorgeven, die Jukebox Classics, via hoofdvandersteen.nl. En je hebt vast meegezongen met dat liedje van de Marshalls. Want iedereen kent het, per slotverrekening. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. En de eerste is van Passenger. Hier zijn ze met Let Her Go.

& Oates, I Can Go For That. Maar dat is niet het geval. Die hoor je straks een stukje verderop in het programma. Daarvoor zat Roxette, It Just Happens. En we begonnen dit rijtje van drie met Passenger, Let Her Go uit 2013. De zoon van Bob Marley, die heet Ziggy Marley. Hier is hij met Weekends Lang.

0: Olie Cent.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar hij deed het natuurlijk niet alleen, die Michel Mulder. Want hij werkte nou samen met de succesvolle medewerker Henry Overduin. De groep Spectral Display werd in 1980 opgericht en had in 1982 een hit met het nummer It Takes a Muscle to Fall in Love, die door Henry Overduin werd ingezongen en in 13 landen werd uitgebracht. De single werd eerst in Nederland en Italië uitgebracht, gevolgd door onder andere Frankrijk, Duitsland, Spanje, Engeland, België, Australië, Nieuw-Zeeland en niet te vergeten Japan. In 1982 deed de platenmaatschappij het verzoek om een tweede album uit te brengen, getiteld Too Much Like Me. De single It Takes a Muscle to Fall in Love werd in 2010 gecoverd door de Britse zangeres Mia op haar album Maya. Verdere successen van Spectral Display bleven echt uit. Behalve dan de hit It Takes a Muscle to Fall in Love.

Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Volgende week zaterdag om 9 uur is Ron er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radio nieuws. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren, veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren, veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Het weekend is de tijd om te genieten. Stem af op Venlo Vintage en geniet met volle teugen van de allermooiste klassiekers.

0: Venlo Vintage. Omdat we geloven dat goede muziek nooit uit de mode raakt.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren, veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.
1: Goedemorgen. Het is zondag. Maak er met Venlo Vintage een mooie dag van.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren, veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen en dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.
2: We gaan beginnen.

0: hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondag 30 augustus, dus het is 12 uur geweest. En als u aan het eten bent, smakelijk eten. En we zijn er vandaag ook weer tot 1 uur. En we zijn begonnen met Teddy Swims. En ik vind het een geweldige mooie plaat. En daarom hebben we nog maar een keer gedraaid. Teddy Swims met Bad Dreams. Zo, en nu eerst even een lekker kopje koffie. En dan gaan we luisteren naar een Nederlandstalige plaat. Altijd een tweede plaat in ondersteboven, een Nederlandstalige plaat. En hier luistert u naar Justine Pamela May met Blijf zo als je bent.
1: Oeh, dat is lekker.
2: U luistert naar Dondersteboven met Ton Donders.

0: in Donderste Boven.
1: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Sefa's.
2: Ja, en dat was de aankondiging van pastoor Sefa's. De avonturen zullen verderop in het programma weer verder gaan. Hè? Met Truus de huishoudster, met Bert de Koster, met kaplaan Harry van Donschot, met Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert, en natuurlijk ook mevrouw Kloets en allemaal die verhalen en uit het dagboek van pastoor Sefa's strakjes in Donderste Boven.
1: Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@dondersteboven.nl.
2: En dat is ons e-mailadres, info@dondersteboven.nl. En daar kan alles naartoe. Stuur ze een mailtje, want we zijn hartstikke gek op van die leuke mailtjes.
3: Dondersteboven is jouw zondagse lunchprogramma van 12 tot 1 op Venlo Vintage.
2: En dit is Carlos Santana met Who Do You Love?

0: Dondersteboven presenteert Muziek uit de regio.
1: Ja, en het is weer tijd voor een plaatje uit de regio, uit de Limburgse regio, want Venlo Vintage is een Limburg internet radiostation en daarom iedere week ook een leuk Limburgs plaatje. En vandaag is dat Erwin met zijn nummer 4 zomers lang.

0: Blow.
1: Ondersteboven presenteert La Conférence.
2: In iedere aflevering van La Conférence, oftewel een liedje over conferentie uit een cabaretvoorstelling. En vandaag is dat een conferentie van Toon Hermans. Toon Hermans, een geweldige artiest, iedereen kent hem, hè. En allemaal die leuke sketches die hij altijd verteld heeft. Altijd die leuke conferences, hè. Maar vandaag heb ik gekozen voor De Vaandeldrager. Hier is Toon Hermans.
3: Een van mijn kinderen is muzikaal. Heel muzikaal. Dan wil ik niet pochen, ik ben ook zelf een beetje muzikaal. En ik heb het weer van mijn vader. Dus het is voor mij geen prestatie, want mijn vader had het al. Huh? Mijn vader was namelijk bijzonder muzikaal. U heeft mijn vader niet gekend. Ik wel. Mijn vader was heel muzikaal. Mijn vader die droeg het vaandel van de fanfare. Huh? Maar bijzonder mooi. Bijzonder mooi. Ik heb veel mensen het vaandel zien dragen, maar zoals hij het droeg, heb ik het nooit meer gezien. Prachtig. Ik zie hem nog lopen met dat oude vaandel, zeg. Ik hoor nog de muziek en hij voorop met dat ding. En het hele zootje erachteraan, hè. Prachtig mooi, prachtig mooi. Ik zie hem nog lopen daar, dat is ongelooflijk mooi. Hoe die man dat deed, hij liep daar met een allure, met een noblesse, hè. Met een oblige, hè. Met alles liep die man daar, hè. Prachtig. En als we dan niet speelden, want we speelden wel eens niet, hè. Dan keek hij zo om over zijn schouder, hè. Dan wilde hij weten of we er nog achter liepen, hè. Ja, want hij is dus één keer, is hij helemaal alleen, is hij met dat ding, is hij rechts afgeslagen. Geen gezicht, zo'n vent alleen met zo'n vaandel, dat is niks, hè. Maar die man kon je dat niet kwalijk nemen, want die man die ging op in het vaandel, hè. Ging er helemaal in op. Hij zat soms helemaal bovenin, hè. Moesten we met de medailles halen, hè. Prachtig, die man die leefde voor dat vaandel, die was één met het vaandel. Hè. We wisten soms niet wie mijn vader was en wie het vaandel was, hè. We zeiden ook niet vader, hè. We zeiden vaandel. Hè. Prachtig. Hoe die man daarmee liep, hij droeg het niet alleen, maar hij legde er wat in ook, hè. Wat weten we niet, hè. Dat deed hij op zolder.

Hè? Gingen we stiekem kijken en zeiden we, kijk, vader legt weer wat in het vaandel. Hè? Prachtig mooi. Durf gerust te zeggen, dat behoort bij mijn mooiste herinneringen. Ik ben een beetje sentimenteel. Vooral met die kerstdagen. Als ik nu nog denk hoe mijn vader daar liep. Met het oude vaandel. Prachtig gezicht was dat. Er stonden vrouwen op de stoep. Die stonden te snikken. Als mijn vader met het vaandel voorbij kwam. En mijn vader kon het niet zien. Dan ging hij naar de snikkende vrouwen. En dan zei die meid, ga maar even lekker in het vaandel liggen. Prachtig, zoals die man liep. Zoals die man ook marcheerde. Zo marcheerde niemand. De anderen marcheerden allemaal recht. Hij schuin, hè? Ik heb zelden iemand zo schuin zien marcheren, hè? En de oude komen er allemaal met een pet. Excuseer dat ik me zo laat gaan. Ik laat me zelden zo gaan. Maar ik voelde ineens dat ik ging. Ik denk, daar gaat hij dan. Hè? En ik ga de laatste tijd toch al zo weinig. Hè?

0: En dat was een mooie plaatje bij Dondersteboven van Albert Hammond met I'm a Train.
1: Dondersteboven presenteert een verschrikkelijke prutsplaat.
0: Ja, en het is weer zover, hè? Onze prutsplaten. Sommige mensen vragen wel eens ooit aan mij, hoe kom je toch allemaal aan die prutsplaten? Nou, dat is gewoon een hele zondagmiddag als het regent, achter de computer, hè, allerlei muziekdatabase nakijken en dan kom je van alles tegen. Ongelooflijk, ik heb er nog zoveel. We kunnen voorlopig nog wel een tijdje vooruit, hoor. Vandaag, de prutsplaat van vandaag is van Gia Dobra en het nummer heet Warst Du Mein?

0: de donderste boven muzikale megamix op Venlo Vintage.
1: En onze donderste boven muzikale megamix heeft vandaag het thema Hands. U gaat luisteren achtereenvolgens naar Debbie, Everybody Joins Hands, Ottawana, Hands Up en dan als derde plaat Clap Your Hands van Unit Gloria en Bonnie Sinclair.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op papier gezet. En iedere week in het onderste boven een stukje uit die dagboeken van pastoor

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het baarde mij al enige tijd zorgen. De grote torenklok. Eerst liep hij een maand achter en toen vertikte hij dat hij nog liep. Hij was kapot. Helemaal kapot en de mensen in het dorp vroegen aan mij, meneer pastoor, hoe laat is het eigenlijk? Waar ze mee bedoelden, de klok doet het niet meer en wij weten het ook niet. En ik wist het ook niet. Maar mijn kaplaan, Harry Verdonschot, die wist het wel. Laatst had hij nog een hele leuke cartoon gemaakt op het gipsen been van Bert de Koster. Een cartoon van mevrouw Kloets. En dat was echt goed in de smaak gevallen. En wat had Harry nou gedaan? Stiekem had hij de laatste paar weken overal kleine schetsjes gemaakt van mensen die hij tegenkwam in het dorp. Wij wisten er allemaal niks van, maar gisteren was de opening. Een hele grote opening in het dorpshuis met allemaal portretten, althans cartoons van alle mensen uit het dorp. En iedereen vond het prachtig, geweldig. Mevrouw Kloets hong er ook tussen en die vond het nou niet meer zo erg, omdat ze zag dat de bakker een heel grote neus had en dat de slager twee van die hele kleine spitsen, ik wil het niet meteen zeggen, maar het leken wel varkensoortjes. Nou ja, iedereen had een portretje hangen en iedereen kon zijn eigen portret kopen. En dat bracht heel wat geld op. Heel veel geld om de torenklok weer te laten maken. En iedereen in het dorp was geweldig, geweldig trots. Alleen Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert, zat in zak en as. Moest er bijna mee huilen. Oh nee, zei Bert. Wat is er, Amanda? Wat is er? Ja, zei Amanda. Voor mij is er geen cartoon. Wat, zei Bert? Is onze kaplaan Harry Verdonschot jou vergeten? En toen kwam kaplaan Harry Verdonschot naar voren gelopen met een heel, heel groot pakket. Amanda, zei hij. Jij bent toch wel een van de inspiratiebronnen van dit dorp. Pak eens vlug uit. En toen pakte Amanda het grote papier, ritste het papier van het pak af. En wat stond erop? Een heel groot ingelijst portret. Geen cartoon van Amanda. Een geweldig geschilderd echt portret zoals Amanda was. En Amanda was verrukt. En Bert was helemaal in de wolken. En kaplaan Verdonschot, die knikte even en zei, ja, ik kan cartoons maken, maar ook portretten. En ja, toen wilde iedereen natuurlijk weer een portret.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je dat de kermis weer in het dorp is en pastoor Servaas wel een hele bijzondere uitnodiging krijgt. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas. Dit hoor je toch alleen in Donders te Boven.

0: Dat was een leuk plaatje van A Different Treat. En het nummer heette Over Again.
1: Hey Ton, draai nou eens even een lekkere smartlap.
0: En ook vandaag heb ik weer een singeltje gezocht uit de grote stapel 45 toerenplaatjes. 45 toerenplaatjes met allemaal smartlap. En ik heb weer een hele leuke gevonden voor vandaag te draaien in Dondersteboven. En dat is van het radio-ensemble. En het nummer heet Nevada.

0: Op elke vraag weet ze een antwoord. Ook vandaag zit ze klaar voor een antwoord op uw brief. Dus als u problemen heeft, vraag het aan Lellebel.
1: Beste Lellebel, sinds kort ben ik afgestudeerd als verloskundige. Zo moest ik vorige week voor het eerst een bevalling uitvoeren onder toezicht van een gynaecoloog. Dat beviel prima. Een gescheiden vrouw baarde een vrolijke dochter. Toen het kind er was, heb ik haar een stevige tik op haar achterwerk gegeven. Ze begon echter niet te schreeuwen, maar te lachen. Daarna heb ik haar helemaal gewassen en in een couveuse gelegd. Toch zegt de gynaecoloog dat ik het verkeerd gedaan heb. Hoe kan dat nou? Jeu de boule. Weet je wat het is, jeu? De handelingen die je verricht hebt, zijn op zich niet verkeerd. Daar valt niks op aan te merken. Alleen moet je die voortaan bij de baby doen en niet bij de moeder. Lellebel.
2: Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@dondersteboven.nl.
3: En dat is het e-mailadres waar alles naartoe kan. Laat eens even wat van je weten. Stuur eens even een mailtje. Vinden wij altijd leuk. info@dondersteboven.nl.
4: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 luistert u naar Dondersteboven op Venlo Vintage. Heel veel humor en natuurlijk heel veel lekkere muziek.
3: En dan zitten we helemaal op. Deze Dondersteboven is weer helemaal klaar voor deze zondag, hè? En ik heb nog twee plaatjes klaarstaan en dan gaan we het heel mooi afsluiten. We gaan eerst luisteren naar Julio Iglesias met All the Girls I Loved Before. En daarna gaan we luisteren naar Dead or Alive, You Spin Me Round and Round and Round. En dan zeg ik, hoitje hè.
2: Dit was weer Dondersteboven. Nog een fijn weekend. En tot volgende week.

Dit was Dondersteboven voor deze week. Volgende week zondag om 12 uur is Ton er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De partijleiders van de coalitie Jette, Jesselkus en Bontebal zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn drie Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Drie personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.

0: geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.
2: De klassiekers van Venlo Vintage geven je nieuwe energie voor de week die komen gaat.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en de reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat, opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat, opnieuw achter de tralies te krijgen. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede middag.
2: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Mooi!

0: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.
1: Venlo Vintage, de allermooiste klassiekers. Elke dag.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.

0: een hittegolf van de allermooiste klassiekers.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Een hele goede middag.

0: Op je werk, onderweg of gewoon lekker thuis. Venlo Vintage. Overal en altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een mooie middag.

Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat 2 auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de derde auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Dit was het radionieuws.

Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het social medium kanaal TikTok. De drie personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Goedenavond!

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage, waar de tijd stilstaat. Voor de allermooiste klassiekers.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van J'aime les chansons met Paul Stoutenberg.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl. Een hele goede avond.
4: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
5: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

Ja, 2 uur lang gaan we weer naar Frankrijk. En het mooie is, geen koffers, geen tolwegen, geen zwarte zaterdag. En niemand die bij Parijs ineens roept dat de periferiek echt de snelste route is. Dit is J'aime les chansons. 2 uur Franse muziek met grote namen, kleine ontdekkingen, oude bekenden en platen waarvan je misschien denkt, hé, waar was die al die tijd gebleven? En we begonnen met iemand die inmiddels bijna zelf tot het Franse culturele erfgoed behoort. Francis Cabrel. En als Cabrel iets doet, doet hij het graag. Encore et encore. Het verscheen in 1985 en is inmiddels een van die chansons die nauwelijks ouder lijken te worden. En van Cabrel gaan we naar een man die met Telefoon een heel ander hoofdstuk van de Franse muziekgeschiedenis schreef. Jean-Louis Aubert. En die wint er geen doekjes om. Voilà, c'est fini.

Laurent Voulzy die verbindt in dit nummer twee eilanden die belangrijk zijn in zijn eigen geschiedenis. Belle-Île-Almer voor de Bretonse kust en Marie-Galante in Guadeloupe, waar zijn familie vandaan komt. Een prachtig lied over afkomst, identiteit en het gevoel ergens bij te horen. En van vliegen over zee gaan we nu letterlijk vliegen. Althans, muzikaal natuurlijk. Fais comme l'oiseau, doe als de vogel. Michel Fugain et le Big Bazaar maakten er begin jaren 70 een enorme hit van. Het origineel kwam trouwens uit Brazilië, Forte Abusu. En Fugain gaf het een Franse tekst en ineens vloog heel

Ja, hij werd geboren in Amsterdam als Wouter Otto Levenbach, maar we kennen hem natuurlijk allemaal als Dave. En geef toe, mesdames et messieurs, voici Wouter Otto Levenbach. Klinkt toch net iets minder soepel dan voici Dave. Hij groeide in Frankrijk uit tot een van de bekendste Nederlandstalige, ik bedoel Nederlandse gezichten van het chanson. En van Hurlevent, het nummer wat ik net liet horen, gaan we naar een lied dat bij veel Fransen onmiddellijk herinneringen oproept aan een film uit de jaren 70. Dit is Yves Simon met Diabolo Monde.

0: Laurent Pagny met Les Murs Porteurs, de dragende muren. Het is een mooie metafoor voor de mensen die je overeind houden wanneer het leven besluit eens flink met de sloophamer rond te zwaaien. En Pagny heeft zelf de afgelopen jaren ook behoorlijk wat te verduren gehad, maar hij bleef zingen en optreden. En dat maakt zijn titel misschien nog wel wat indringender.
1: Je sais, à la fin de l'horizon.
2: Bonjour, c'est moi, Maurice Mounet. Welkom bij het meest prachtige radioprogramma van de Franse muziek, waar ook onze nummers de revue mogen passeren. Geniet u van J'aime les chansons.

Ja, een klassieke van Charles Aznavour, maar dan in de uitvoering van Kenji Girac, La Bohème. Kenji die brak in Frankrijk door na zijn deelname aan The Voice en bracht met zijn gitaar, zijn warme stem en zijn gypsy-invloeden een geheel eigen geluid mee. En La Bohème is natuurlijk een heel bekend nummer van Charles Aznavour. Dus ik dacht, ik laat Charles Aznavour ook weer even opdraven. Maar dan met een nummer dat je wellicht niet kent. Het is niet zo bekend. De Tavoir Aimé. En Aznavour kon over de liefde schrijven alsof hij persoonlijk verantwoordelijk was voor de uitvinding ervan. En ik hoop dat je ook dit minder bekende nummer kunt waarderen. Hij schreef er meer dan 1000 in zijn lange carrière.

0: weten niet of ze er eens mee op.
1: Ja, dat was dus Lara Fabian. En ze stopte even iets eerder dan ik verwacht had. Maar ik weet wel dat ik Lara Fabian een van de mooiste stemmen vind van de Franse chansons. En je weet bij haar één ding. Als er emotie in een lied zit, dan blijft er na afloop meestal weinig van over. Die heeft ze er dan volledig uitgehaald. En dit was L'Animal. Even kijken waar we mee verder gaan. Pascal Obispo met Notre Dame et la France. Hij behoort al jarenlang tot de grote namen van de Franse popmuziek. Niet alleen als zanger, maar ook als componist voor andere artiesten. En Notre Dame is natuurlijk veel meer dan alleen een kathedraal. En zeker na de verwoestende brand van 2019 werd duidelijk hoeveel emotionele betekenis het gebouw voor Frankrijk heeft.

Hervé Villard, ja, veel mensen kennen hem natuurlijk vooral van Capri, C'est Fini. En daar hebben we het weer, C'est Fini. Franse zangers maken opvallend vaak een einde aan dingen. Want in het begin van de uitzending had ik ook al een C'est Fini. Maar ditmaal heet het gelukkig gewoon Nous, Wij. En dat klinkt al een stuk gezelliger, denk ik, hè? Carla Bruni, J'arrive à toi. Een stem die klinkt alsof ze speciaal is uitgevonden voor een klein café tegen middernacht met nog 3 mensen aan de bar. Ze was model, zangeres en echtgenote van Nicolas Sarkozy.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Yes!
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede avond.
3: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
4: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
5: J'aime les chansons.
6: Toute la musique que j'aime.
7: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

0: begonnen het tweede uur van J'aime la chanson met een Nederlander die zijn liefde voor het Franse chanson bepaald niet onder stoelen of banken steekt. Gerard Alderliefste met Non, non, rien a changé. Uiteraard van Les Poppies. Nee, nee, er is niets veranderd. Kun je trouwens beter maar niet zeggen als je partner net van de kapper komt. Maar dat even terzijde. We gaan verder met Frero de la Vega. Het duo bestond uit Jeremy Frero en Florian de la Vega en werd bekend via de Franse versie van The Voice. Hun samenzang, akoestische geluid en zonnige uitstraling maakten hen razend populair. En daar komt hij dan, un petit peu de toi.
1: Un nouveau départ, le temps n'y change rien. Le mur d'un décor que je connais si bien.

geboren op Sicilië, opgegroeid in België en uitgegroeid tot een van de grote Franstalige zangers. Het was Adamo met Princesse et Bergère. Van prinsessen en herderinnen gaan we naar de zee. Sacha Distel met La Mer. La Mer is een chanson dat onlosmakelijk verbonden is met Charles Trenet. Maar hier krijgt het de elegante Distel-behandeling.

Ja, mooie boodschap. Ik hield van je, ik hou van je en ik zal van je houden. Nolwenn Leroy zingt hier een van de mooiste liefdesliedjes van Francis Cabrel. En daarmee maken we meteen een klein rondje in deze uitzending. Want met Cabrel begonnen we deze uitzending het vorige uur. En bij J'aime les chansons noemen we dat een zorgvuldig opgebouwde muzikale cirkel. Ja, bij anderen heet dat gewoon toeval. Corinne Hermès met Message Personnel. Ook een nummer dat eigenlijk vooral verbonden is met Françoise Hardy. En

Ja, wie heeft oma vermoord? Daar ga ik het nummer over. Qui a tué grand-maman? En je bent niet per ongeluk in een Franse aflevering van Maantje terechtgekomen, want dit was een nummer van Michel Polnareff. En hij gebruikte deze titel als aanklacht tegen vooruitgang die alles wat mooi en vertrouwd is zonder pardon wegvaagt. De tuin, de bloemen, de herinneringen, alles moet wijken. En eigenlijk is het een verrassend maatschappijkritisch lied. En eigenlijk ook nog steeds actueel. Ja, en van Polnareff gaan we naar de man bij wie zelfs de gitaar pijn kan doen. Johnny Hallyday, La Guitare Fait Mal. En Johnny was Frankrijk zijn eigen rock'n'roll koning.

Ja, na Johnny Hallyday kan Sylvie Vartan natuurlijk uitstekend. Want ooit waren ze het glamour-koppel van de Franse muziekwereld. La plus belle pour aller danser verscheen in 1964 en werd een van haar grote klassiekers. De mooiste willen zijn om te gaan dansen. Ja, mooi. En mooi was ze, dat is zeker. Tegenwoordig noemen we dat waarschijnlijk 3 kwartier voor de kledingkast staan en uiteindelijk toch aantrekken wat je als eerste in handen had. Ik weet niet of je zelf dat probleem ook kent. Voor mij is het eerlijk gezegd niet zo bekend. Maar goed, wie ben ik? We gaan verder met Vanessa Paradis. Met Bouquet Finale. Ze brak piepjong door met Je le Taxi en wist vervolgens iets te doen wat lang niet iedere tienerster lukt. Een volwassen carrière opbouwen als zangeres en actrice. En Bouquet Finale klinkt alsof het einde eraan komt, maar wees gerust, we hebben nog even, nog ongeveer een klein half uurtje. Dus dit is nu eerst Vanessa Paradis.

Ja, Nantes. Het is natuurlijk een lied van Barbara, een van de allergrootste namen uit het chanson. Een lied met een aangrijpend verhaal over de reis naar haar stervende vader. En dit was de uitvoering van onze Nederlandse chansonnière Machteld van der Gaag. Een Nederlandse stem in een programma vol Franse chansons. En dat probeer ik regelmatig te doen. We gaan naar Zas. Ze brak internationaal door met Je Veux en haar rauwe jazzy stem werd meteen herkenbaar. Ze klinkt een beetje alsof Edith Piaf en een jazzclub samen besloten hebben een straatmuzikante te beginnen. En dat bedoel ik als compliment. Dit is Zas over de mensen die voorbij gaan. Les passants.

Ja, inclusief kraak, maar de opname is dan ook 75 jaar oud. Het was Patachou met Monom. Ze was niet alleen zangeres en actrice, maar speelde ook een belangrijke rol in het Parijse chansonleven. En in haar cabaret traden artiesten op die later groot zouden worden. En bekend is natuurlijk het verhaal van Georges Brassens. En soms begint een carrière dus gewoon omdat iemand zegt, nou, kom vanavond maar eens een liedje bij me zingen. Ja, dan Serge Gainsbourg met Les Suzettes, oorspronkelijk geschreven voor Frans Gal. En op het eerste gehoor een onschuldig liedje over een meisje dat dol is op anijslollies. En wie Gainsbourg een beetje kent, voelt nu al nattigheid. Er zat namelijk een dubbele bodem in die Frans Gal zelf destijds naar eigen zeggen niet volledig door had. Dit is Gainsbourg ten voeten uit, provocerend, slim en altijd net een stap verder dan keurige mensen wenselijk vonden. Serge Gainsbourg met zijn zelfgeschreven Les Suzettes.

was J'aime les chansons met Paul Stoutenberg voor deze week. Volgende week zondag om 8 uur is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Goedenavond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het weer half tot zwaar bewolkt, in de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden, morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: De klassiekers van Venlo Vintage brengen je de aangename warmte van vroeger. Fijne avond.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws.

0: De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinken de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Een uur lang de allermooiste klassiekers.
2: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
3: Goedenavond.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het weer half tot zwaar bewolkt, in de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: bitch.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

Het is donker, maar de muziek blijft shinen. De allermooiste klassiekers op Venlo Vintage. Slaap niet, luister lang.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl. Goedenacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.